0: Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: weer een uur Slingeland FM. De stem van dit is Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat zegt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's

0: en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nachtwacht.

als lood. Bovendien gun ik ook s'nachts geen rust. En op het les kun je niet tegen een stoot.

0: weer een uur Slingeland FM. De stem van dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft twee tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China

China de grootste beul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische Staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

zonder land. Loop je hulpeloos verlaten aan je moeders warme hand. Als een schaap tussen de wolven naar bestemming

Winterswijkse Orkestvereniging. Tegenwoordig de Koninklijke Winterswijkse Orkestvereniging. Kijk, ze gaan op de fiets. Oom Bertus, oom Gerard, oom Hendrik, opa Jan, tante Tine, tante Johanna, tante Annie, tante Gerda en natuurlijk oma Dieke en tante Johanna. Die hoort er ook nog bij.

0: 9 uur, Slingeland FM. Dit is Slingeland FM, met het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochuan moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten.

Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer. De dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 3, weer een uur, Slingeland FM. Dit is Slingeland FM, met het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer. De dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker.

0: Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty zegt dat er het afgelopen jaar een record aantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. In Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt door Russische drone-aanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn er woongebouwen geraakt. Het zuiden van China is getroffen door een aardbeving. De beving had volgens staatsmedia een kracht van 5,2. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Een goed beeld van de schade is er nog niet. Het weer, in de loop van de dag regen vanuit het zuidwesten. Het wordt maximaal 16 graden.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
2: Dorald Meens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
3: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
2: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nep-advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
4: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
2: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
0: Nu. Slingeland non-stop.

0: maar ik ben liever blind dan dat ik hier nu sterf.
1: Dio disse, sia luce. E luce fu.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat vorig jaar een record aantal mensen is geëxecuteerd. Volgens Amnesty gaat het om ruim 2700 mensen, een stijging van bijna 80%. Vooral in Iran werd de doodstraf vaak uitgevoerd. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In die nep-advertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat MEDA meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Het zuiden van China is getroffen door een aardbeving. De beving had volgens staatsmedia een kracht van 5,2. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Het weer, in de loop van de dag pittige buien vanuit het zuidwesten en het wordt maximaal 16 graden.

0: 9 uur, Slingeland FM. Dit is Slingeland FM, met het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. En het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
2: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
1: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
3: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
1: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
4: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.
1: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De identiteit van 74 verdachten van fraude is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 nog niet geïdentificeerde verdachten blijven online staan. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat vorig jaar een recordaantal mensen is geëxecuteerd. Volgens Amnesty gaat het om ruim 2700 mensen, een stijging van bijna 80%. Vooral in Iran werd de doodstraf vaak uitgevoerd. Het zuiden van China is getroffen door een aardbeving die had een kracht van 5,2. Meerdere gebouwen zijn ingestort en zeker 7000 mensen zijn geëvacueerd. Het weer, pittige buien vanuit het zuidwesten en het wordt maximaal 16 graden.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Winterswijk. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. En ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
1: Het cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
3: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
1: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOAH, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wentes. Automeerdink.
0: Nu. Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De identiteit van 74 verdachten van fraude is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten die nog worden gezocht, blijven online staan. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat vorig jaar een recordaantal mensen is geëxecuteerd, vooral in Iran. Volgens Amnesty gaat het om ruim 2700 mensen, een stijging van bijna 80%. Het zuiden van China is getroffen door een aardbeving die had een kracht van 5,2. Zeker 7000 mensen zijn geëvacueerd. Het weer, pittige buien vanuit het zuidwesten en het wordt vandaag maximaal 16 graden.

0: weer een uur Slingeland FM. De stem van
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid, dus je stapt zo binnen voor...

0: vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van de ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van driekwart de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0534 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
1: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van de ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van driekwart de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast.

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het hantavirus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de hond hier schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer. En dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Weer een uur Slingeland FM.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense drone-aanval in het zuiden van Rusland zijn twee doden gevallen. Twee mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste drone-aanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla.

0: in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien, met dan ook kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.
3: Nu Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de zware Oekraïnse drone-aanvallen dit weekend op Rusland was er vanochtend opnieuw een drone-aanval. In het zuiden van het land vielen daarbij 2 doden en raakten 2 mensen gewond. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. De 27 opvarenden die nog op de Hondius waren gaan nu in quarantaine. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen, heeft de driehoek in Volendam besloten. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan een kans op onweer, hagel en harde wind. En het is maximaal 16 graden.
2: Het gezelligste station van de Achterhoek. De stem van Midden-Oosten.

0: 1, 4 uur, Slingeland FM. De stem van dit is Slingeland FM, met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van 4 nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen 5 Italianen om toen ze grotten ingingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen, kort daarna gevonden, tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het

0: Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al eens ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warbakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOAH, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wenters. Automeerdink.
3: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij.

Hij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van 4 nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen 5 Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Rian Tachi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Tachi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de late vermiste duikers gevonden. 5 Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. 1 werd kort daarna al gevonden. De andere 4 zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer. Tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En dat wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. Vijf Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. Eén werd kort daarna al gevonden. De andere vier zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen...

miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer. Tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 4 uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden de belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande afposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Irnberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort, bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de Oranje-mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en...

0: vier de smaak van de Achterhoek. Brood en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Huls Duurzame Energie. Glaszetters Winterswijk. Gelre Computers. Huiskamp Carrosserie.
2: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van de miljoenen fraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort, bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de oranje mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en gaat het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: weer een uur Slingeland FM. Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.
5: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. De VNG zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week 1174 euro, bijna 200 euro meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. Het weer, vanavond verdwijnen de buien. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en hij moet een schadevergoeding van 3000 euro betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS-journaal.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
3: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOA, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wentus. Auto Meerdink.
5: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1.174, bijna €200 meer dan vorig jaar. Het weer vanavond opklaringen en vannacht koelt het af naar 4 tot 9 graden.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Winterswijk. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond de FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Els tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS-journaal.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
4: Nu, easy listening.

Dat was het orkest van de Mantovani en het nummer heet Just the Way You Are. Goedenavond, beste luisteraars. Fijn dat u allemaal weer luistert op deze maandagavond 18 mei 2026. Easy listening, een heel uur rustige muziek, vocaal en instrumentaal. Muziekkeuze en presentatie Gerard Uwland, techniek Inne Uwland. En het volgende nummer, dat is van de Carpenters. Please, Mr. Postman.

Dat was het orkest van Peter Thomas en het nummer heet This Guy's in Love with You. We gaan naar Duitsland, naar Elfie Graaf. Cindy, oh Cindy.

Dat was op gitaar Francisco Garcia en het nummer heet Cuando Caliente el Sol. We gaan verder met Lou Rawls, Unforgettable.

Dat, beste luisteraars, was het orkest van Bert Kempfert en het nummer heet Red Roses for a Blue Lady. We gaan naar een duo. Ars Sullivan et qui? Et si tu pars?

Dat was Cor Bakker op piano en het nummer heet Het Dorp. En dat kent u van Wim Sonneveld. We gaan verder met Rob de Nijs, Zwanenzang. MUZIEK

Dat was het orkest van Mantovani en het nummer heet Scarborough Fair. We gaan verder met de Carpenters. I Can Dream, Can't I?

Dat was uit België Jean-Toet Stillemans met zijn mondharmonica. En het nummer heet I Love You Porgy. En dan gaan we nu naar Duitsland. Uli Martin, schön war die Zeit mit Monika. Ja.

Dat was op gitaar Francisco Garcia en het nummer dat heet Mi Corazon. Ja, beste luisteraars, dit was het weer voor vanavond. Fijn dat u allemaal heeft geluisterd op deze maandagavond 18 mei 2026. Samenstelling en presentatie Gerard Euland, techniek Inne Euland. Wat ons betreft, graag tot de volgende week bij weer een heel uur easy listening. Twee nummers hebben we nog voor u klaarstaan. Als eerste Don McLean met And I Love You So en het orkest van Bert Kempfert met A Swinging Safari.

0: op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Terwene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
1: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
0: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
2: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
0: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
4: Nu, goedenavond Wenters.

Goedenavond, Twenters in omstreken. Verhalen in gedichten, muziek en informatie in de streektaal. Mooi dat je allemaal weer lustert op deze maandagavond 18 mei 2026. Samenstelling en presentatie Gerard Uwland, techniek in Uwland. We beginnen zo meteen met de rubriek Het stond in de kranten, mei 1992. Dan een verhaal van Herman van Velzen. Doe in twee stukjes. Een verhaal van mijzelf uit 1995. Een kort verhaaltje van Jan Groot-Zevert. En ik denk ook nog wat tijd even een kort gedicht van Truida Wansing Lammers. En dat gaat over het voorjaar. Maar zoals ik net al zei, wie begint met de rubriek Het stond in de kranten, mei 1992. En daar stond boven de Sint-Jozefschool al vroeg uitgeschakeld. De dance van de Sint-Jozefschool worden zaterdag in Emmen tijdens de finales van de Nederlandse kampioenschappen schoolhandbal al in de voorrondes uitgeschakeld. Begeleiders Marianne Heijerman en Jos Konings zijn: wie hebt met verbazingen gekeken naar het enorm hoge niveau waarop handbal won. Dit en nog veel meer stond in de kranten mei 1992.

Iedereen moet het ooit leren. Dat zong Daniel Loos. Gewoon ook nog het verhaal van Herman van Velzen. Doe in twee stukjes. En daar staat boven. Olde Jantje. Olde Jantje woont achter de kerken in een paar kamers. Ze is een helder vrouwken met een hagelwitte knipmutsen op. Ze draagt altijd afgeschuurde klompen, waarvan de leers zachtjes kraakt als ze geet. En ze heeft een blauwe slobbevuur, met een handenbreed, geroet, schotbond de bovenlanges. En in uw vertrekskes door mag ie komen. Alles is nou evenredigheid, degelijk, olderwets, zoals Jantje zelf. De estrikken vloeren, de anderen, een blauwe en een rooien, is altijd bestrooid met wit zand en de grote potkachel den glump uitteggen met zo'n mooie, diep zwarte glans dat je er u al in spiegelen kunt. Wie ziet u door het daarop gewoon boskoppen doen met een olderwets hengselmandje in haar rimpelige vusken en zo vaak ze een voet verzet, kraakt het leer van haar een klomp. Een oud, bekans versletten wiefken geet over de stroten. Wat heeft het te beduwen? Ze is haar gang door het leven gewonnen, waarvan de endpolen nou in het zicht bunt. Het opgroeiende geslacht vindt het nauwelijks de moeite waard om me naar zo'n boetenmodel om me te kijken met haar lange rukken en krakende klompleers. Maar olle Jantje is niet altijd olle wes. Noord zeggen van even olders was ze vroeger een knappe Dianne met een bloeiende roze op de wangen en die blauwe ogen onder de lange donkere wimpers. Ze kon vrijers krijgen bij de vleet. Ze won er soms verlegen met. Jantje is in die dagen heel wat te doen geweest onder de jongens. En menigeen heeft, omdat de naar Jantje durven kijken, een duftig pak smeren had. Anderen hebt er menige weken voor moeten brommen. Als bij Jantje in de keuken komt, zie op de latafel twee foto's staan, die in de loop van de jaren net als Jantje eigens verbleekt bunt.

0: Het ene stelt voor een deftig herenhoes, helemaal in de bloemen, en met een paar grote rhododendronsbusken ervoor. De andere is een portret van een soldaten. Een flink, vieven kerel met een donkere snor onder de neuzen en ogen die u groot en levendig aankijkt. De foto van de soldaten in het kasteel hoort bij mekaar. Ze hebben allebei een stuk leven betekend voor Jantje. Het kasteel besteedt al jaren niet meer. Wat Enze verstonen is nu een stuk weide met nog een grote broene beuken omschreven in het min. Zo het kasteel eten heet nu ook de weide, het Kreeftenberg. Op het Kreeftenberg heeft Jantje jarenlang gediend. Van een piepjong ding, zo pas van scholen, totdat de familie dood en het kasteel voor afbraak verkocht worden, is ze er geweest. Het was op het Kreeftenberg dat Jantje Gerrit Hogendoe aan het leren kennen. Na de dood van den olden Hannes kwam Gerrit in zijn plaatsen als koetsier en bijhulpen voor de tuinman. Gerrit had dadelijk ogen voor de mooie Jantje. Elk ogenblik prakken ze aan in de boskoppen om even bij uur in de keuken te kunnen winnen. In het voorjaar, als de aardbezen riepen begon te worden, was de eerste voor Jantje. Door tegenover bewaren Jantje voor hem menig lekker hepken dat alleen voor binnen bestemd was. Geleidelijk aan begonnen ze van elkaar te hollen, Gerrit en Jantje. Het maar even kon, wassen ze bij elkaar. Misschien was dat ook de reden dat Jantje door op het Kreeftenberg bleef denen. Zo gingen een paar jaar voorbij. Op een avond, kort voor Kerstmis, moest Gerrit met een rietuig naar het station om een familie van den heer af te halen. Het was den avond duister. De lucht was zwart en de wind sneed tamelijk scherp. Een half uur had Gerritje de reine, toen begon te regen. Hij voelde aan de scherpe prikken in zijn gezichten dat het ijsregen was.
1: Kerboes

Dat, beste Leu, was Diana Vredenberg en het nummer dat heet Wilgen in de Wind. Gauw weer met het tweede en het laatste stuk van het verhaal van Herma van Velzen en daar staat boven Olde Jantje. Op een avond, kort voor Kerstmis, moest Gert met het rietuig naar het station om een familie van den heer af te halen. Het was den avond duister. De lucht was zwart en de wind snee tamelijk scherp. Een half uur had Gert te reinen, toen begon te regen. Hij voelde aan de scherpe prikken in zijn gezichten dat het ijsregen was. Gert schrok. Ijsregen en peert niet scherp. Hij pietste het peert aan om zo gauw mogelijk in Daap binnen smid te komen. Nu kon het nog. Mijn kwartier was de weg zo glad als een spiegel. Het peert gooide de klussen er duftig onderin. Te dom draai, toen gebeurde. Het gevaar schampen voet en kantelen. Het inspan was afgebroken. Gert lei vrijwel boeten kennis onder een dik. Later voelde een slimme pien in de ruggen. Zo heb ze hem doorgevonden. Weken, maanden lange leed de pal in bedden. De benen wollen niet meer. Een dokter trok de schouders op. Gert lei bij zijn ouders toes. Zijn vader praatte meermaals met een dokter. Kan het nog wat wonen, dokter? Een dokter gaf lange, ontwijkende antwoorden. Maar op een dag sprak het uit. Er was geen hoppen meer. Al bleef het leven gespoord. De verlamming zal nooit genezen kunnen. Jantje kwam zo vaak als ze kon. En als ze uitgaansdag hadden, zat ze altijd bij Gerrit aan bedden. Op een avond, toen ze voort wil gaan, riep vader haar. Jantje, ik heb u iets te zeggen, zei ze, en daarbij trillen zijn lippen. Jantje voelde een jobstieding aankomen. Ik heb met mijn dokter gepraat, Jantje. Hij begreep wel. En hij dacht dat het met Gert wel niet meer wat zal worden. Jantje moest zich even vastgrijpen. Hij zal wel verlamd blijven, voor altijd. En zal er in het leven blijven, vroeg ze. Die kans is groot, zei vader. O, ik hem dan nog maar levendig holen maken, zei Jantje. Dan begon ze te snikken. Je bent nog zo jong, kind, en hebt het volle leven nog voor u. Wet wat je doet. Nooit geen ander. Met dit antwoord ging ze voort. Naderhand bleef ze gewoon komen. Ze zat bij Gert aan bedden. Ze vertelden hem de neetjes die het er zo wassen, of lezen hem een stukje voor. De meimaand van dat jaar was bijzonder mooi. Gert leed nog boeten, in bedden, op raar. Maar de laatste dagen was het er niet meer boeten geweest. Hij won minder, zei een dokter. Zondags kwam Jantje. Gert was bleek en aardig stille. Opeens vatte

Jantje bij de hand. Jantje, het giet de verkeerde kant uit met mij. Ach, kom Gerrit. Je hebt wel eens vaker een inzinking gehad. Knapt zo weer op. Nee, nee, ditmaal niet. Ditmaal giet het mis. Ik voel het aankomen. Dat u hebben, Jantje, met mijn een sterven had. Dat u nu al denken moet straks in de armen van een ander. Jantje, kan dat? Hij schreeuwde bijna uit. Kan dat, Jantje? Oh, dan begon het te huilen. Jantje, ik kan het niet verdragen, die gedachte. Oh, oh, die gedachte. Nu nam Jantje zijn smal gewon gezicht tussen haar handen en kussen hem de treunen van de wangen. Gerrit, kijk me eens in de ogen, fluisterde ze. Gerrit sloeg zijn ogen op. In mijn armen komt nooit een ander, Gerrit. Geloof je mij? Zei ze dan. Gerrit knikken. Ik geloof u, zei het dan. Ach, Jantje, neemt mij niet kwelijke. Ik mag dat niet van u vragen. Ik ben gek. Ik ben overdreven. Ik ben zelfzuchtig. Dood, domine, dood, wij wilt, zei het dan. Gerrit, mijn woord is mijn woord. Ik kunt sterven en gerust wezen dat uw Jantje nooit van een ander wezen zal. Een week later won Gerrit begraven. Nu is ook Jantje dood. Olle Jantje. Kort voor uw sterven wees ze op de foto van de laadtafel. Dat portret wil ik hebben in het graf, zei ze. Weet vooral niet vergeten. De buurlui hebt u dat beloofd. En het noorderhand niet vergeten. Het woord dat Jantje voor zoveel jaren geleden aan Gerrit te geven hadden, heeft ze erholde. Zo is het mij verteld door een van de weinige evenholders van u. En toen kort geleden haar kleine stille begrafenis zag, heb ik er overlopen denken en het de muite weerde vonden om het op papier te zetten.

Foto's van vroeger. En dat zong Aalt Westerman. Gaan nu naar een kort verhaal van mezelf. Uit 1995. Daar staat boven een nieuwe telefoon. Na een ware gebeurtenis. Ja, dat staat er ook nog bij. Het was bij een groot bedrijf op het industrieterrein in Darp, waar op een dag de telefoon ging. Het was een juffrouw van de PTT. Volgens eure informatie wordt het hooglied dat het bedrijf een nieuwe telefooninstallatie aanschaffen. De juffrouw dacht al wel dat alles nog goed zou doen, maar als er een keer wat aan kapot ging, dan was er absoluut geen nieuwe onderdelen meer bij te krijgen. En zo'n groot bedrijf zonder telefoon, dat zal een hoop omzet kosten. Veel meer als een nieuwe telefoon. Zo was de meneer van de PTT om een nieuwe telefoon aan bedrijven te verkopen. Op het kantoor van het bedrijf zaten ze er een bedje mee te kieken. De telefoon deed nog goed, maar als het niet anders kon, dan moesten er maar nieuwe telefoons komen. Het ging niet om meteen, maar om een stuk. Het ging niet om een, maar om een stuk of vijf. Eén centraal toestel, drie toestellen op de andere bureaus en één toestel aan de muren in de werkplaatsen. Op een dag kwam de juffrouw van de PTT eraan, schreef alles op een groot formulier en een week of wat later kwam de monteur van de PTT met zijn groene servicewagen, laden de deuzen met de nieuwe telefoons eruit en ging aan het werk op kantoor. Hij pakte de nieuwe telefoons uit de deuzen en, ach, dat zal wel verkeerde gewone wezen. Er was één centraal toestel, dat was ook zo besteld. Maar de andere vier toestellen waren alle allens. En dat was niet goed. De monteur pakte het formulier erbij dat de juffrouw had ingevuld. En ja, daar stond inderdaad duidelijk dat er een toestel bij was dat aan de muren gemaakt moest worden. De monteur belde naar het hoofdkantoor in Engelo. En toen kwam Abu de Mouwen. Het zogenaamde wandtoestel was op dat moment niet te leveren. En daarom hadden ze maar via dezelfde toestellen mededonen aan de monteur. Nou ja, voorlopig kon het bedrijf er zich wel om redden. Maar ze betaalden niet eerder als dat alles goed was afgeleverd. De monteur vond het wel goed. Hij had zijn plichten gedaan. Toen kwam een paar dagen later de rekening al van de nieuwe toestellen. Die worden op kantoor aan de kant gelegd. Eerste moest alles compleet geleverd wezen. Een paar weken later kwam de aanmaning. Van het bedrijf bellen ze naar Hengelo en deen het geval uit de deuken. Een verkeerd toestel? Daar wisten ze in Hengelo niks van. Maar ze zullen er achteraan gaan. Er ging weer een zet overheen, maar er kwam geen ander toestel. Al kwamen er nog weer aanmaningen. De directeur van het bedrijf begon het luk te vervelen en bellen zelf nog eens weer naar Hengelo. Dat hielp, want een andere dag was het al een monteur. Een ander als de eerste keren, die een nieuw wandtoestel bij zich had. Tenminste, dat had de dag. Toen de deuzen eraf halen, was het een gewoon toestel. Precies als de andere vieren. De monteur snappen er niks van. Hij bellen naar Hengelo, daar snappen ze er ook niks van. Een monteur moest het toestel maar weer metnemen en dan zullen ze het in Hengelo weer zoeken. Intussen was er al een maand of wat overheen gegaan en nog altijd was het goede toestel nederleverd. Weer belde de directeur naar Hengelo. Hij was hellig. Heren, mensen, wat moest dat toch allemaal langer duren? En toen kwam het hoge woord eruit. Het wandtoestel wordt helemaal niet meer gemaakt en kon ook niet

meer geleverd worden. Het bedrijf kon korting krijgen op de rekening als ze het toestel wat ze nu hadden willen halen. Het was geen reclame voor de PTT, maar er was niks aan te doen. Het bedrijf nam het gewone toestel, trok een duftig bedrag van de rekening af en dacht dat het dan maar zo blijven moest. Wieters deden alle toestellen het goed. En toen kwam de verrassing. Opeens stond er midden op de mond de monteur van de PTT op kantoor. Het was de monteur die er de eerste keer ook was geweest. Hier heb je uw wandtoestel waar hij zo lang al op bewacht hebt. Ik zal het even aansluiten en dan neem ik het andere weer mee. Het personeel op kantoor was met stomheid geslagen. Het toestel won niet meer gemaakt en nu stond de monteur van de PTT met in de handen. Het zal daar bij de PTT wel allemaal langs elkaar inlopen. Tjonge, jonge, als dat in het bedrijfsleven net zo ging, dan was er al een hoop bedrijven naar de knuppel gegaan. Nou, zowat een half jaar had het bedrijf eindelijk de telefoons in orde. En toen kwam er op de maandagmorgen een groene servicewagen van de PTT voorheen. De monteur kwam eruit met een deus onder een arm en ging kantoor binnen. Ik moest hier een wandtoestel afleveren, zei hij.

0: jezelf en de duivel zien knecht. Er is in het blijven gevecht.
1: Voor de tweede keer vanavond Daniël Loos in dit nummer dat heet Het is en blijft een gevecht. Gewoon ook nog een kort verhaal van Jan Groot-Evert. En daar staat boven Jagers Latijn. De laatste jaren is er heel wat te doen over de jacht. De tegenstanders trekken de busken in om de jacht te verstoren. En de jagers...

denkt het evenwicht in de fauna te moeten garanderen. Ook moet een jager rechten voort op cursus om een jachtakte te kunnen krijgen. Wat ze door zo al leert, in het korte komt het hier op neer. Je hebt voor- en tegenstanders van de jacht. De jagers en de drievers bunten voor om de knieën in de huizen en de jagers en de drievers bunten voor, maar de knieën en de huizen bunten tegen. Op een paar buurhuizen nou. Die kan het niks schelen. Ze blijft toch altijd boetenschot. Heel belangrijk bij de jacht bunten drievers. Dat bunt lui die door de jagers het bos in worden stuurd. Dan kan de jacht beginnen. S'avonds, als de jacht is afgeblazen, wordt eerst het geschoten wilde telt en dan de drievers. Want elk schot is langer geen hazen. Aan een schotten wild komt gelukkig niet al te vullen voor. Aan geschoten jagers wel. Die hebt dan te vullen aan een licht, bij een jegermeister. Het geweer van de jager is enkel of dubbelloops. Met beide kunt ze schieten. De jachthond is enkelloops als de titel riepenver is. Jagers kun je onderverdelen in vier truppen. Broodjagers, dat bunt warme bakkers met een jachtakte. Rokkenjagers, dat bunt hete bakkers zonder jachtakte. Zondagsjagers, dat bunt bakkers die in de weken geen tijd hebt. Staaljagers, dat bunt helemaal geen bakkers. Een voornaam ding in de jacht bunt de veeren op het hoofd van de jager. Daaraan kan je zien uit welke hoogte de wind waait. De zogenaamde windveeren dus. Een jager met één slecht oog kan rustig schieten, want de ene moet er toch dicht te kniepen. Een jager met twee slechte ogen, die mag ze beide wat dichter doen. Er bunt nogal wat lui die geen verschil weet tussen een kleidoeve en een holdoeve. Dat verschil is anders makkelijk te zien. De een is van klei en de ander is niet van hold. Jagers die met jachthond op jacht gaat, loopt bij een fluitje. Jagers zonder jachthond ook. Andere instrumenten bij de jacht bunt onder meer de jachthoorn van de kanten van de jagers en van de kanten van de hazen, als ze tenminste in een groen knollenland zit, de fluit en de trommel. Ook grote jagers op gezette tijden op endenjacht. Dan maakt ze vaker gebruik van een lokende. Wat dat voor een beest is? Nou, een lokende, dat is een ende den ze een hele familie laat overkomen om ze er allemaal bij te lappen. Een jager kent drie soorten patroon, grovenhagel, Viennagel en Sint-Hubertus. Als een jager zichzelf eerder kan roen dan het wild, dat kan, dan heeft het te vullen avondsoepen eten en steekt de wind kats verkeerd. Hij moet altijd uit de wind lopen om zo korter bij het wild te kunnen komen. Het kenmerk van de hazen is dat het sprunk en van de knieën dat het huppelt. De meeste vrouwlui die in de bontjas van een van deze twee loopt, die tippelt. Een zogenaamde donderjager heeft niks met de jacht van doen. Wat trouwens niet wil zeggen dat jagers niet donderjaagt, als het om het verdelen van de buit gaat.

0: Elke avond ging hij weer op pad. Jagen op een wiese naar een cafeetje in de stad.
1: Ja. Jagen hier in dit nummer en je hoort Jan Willem Tolkamp en Benny Jolink. Gaan we nu naar het kort gedicht van Truida Wansink Lammers. En dat gaat over het voorjaar. De broombos steed op springen, de perdebloemen bloeit, de vogelen horen zingen, je kunt zien dat alles groeit. Het perd steed met zijn vullen, het schoop met het kleine lam. Verwonderd zee ze kieken, bo alles toch zo kwam. De weide dreg uur feestkleed van geel en pinkster peas. Ze werd geloof ik hosten niet, wat doe ik nu het list of het eerst. Den zomer is in aantocht, de loch is vol geloed. En met uw warme zonne kreeg Bleeskop in de hoed.

Dat was de groep Bon Route en ze zongen over het vuurjaar. En bloosmuziek hebben we natuurlijk ook weer. Wie gaat naar Bergen, naar de Bergkapel, Zuid-Beurmische polka.

Dat was de Bergkapel met de Zuid-Böhmische Polka. Ja, beste leu, dit was het weer voor vanavond. Wie hoopt dat u allemaal hebt vermaakt. Samenstelling en presentatie was van Gerard Uwland en de techniek van Inne Uwland. Wat ons betreft, gerne tot de volgende weken. En laat u allemaal goed gewoon. Na 8 uur kun je luisteren naar het programma Praten en Rondgaan vanavond met Henk de Brummelstoeten en de techniek van Frits Kappers. Dan heb ik nog wat muziek klaarstaan voor jullie. Als eerste Captain Cook met Gans in Weiss. Dan de gitaar van Ricky King met Walzer der Liebe. En dan ook nog een stukje van het harmonica duo Schriebel en Hoeperts met een medley van feestmuziek.

0: Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die een kopbal geven hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstig

0: ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Doctor Who en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corrier had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother. Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gonna be leaving today. Dennis Le Corrier is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu, praten en rondgaan.

0: Goedenavond.
1: Goedenavond. Dit is de uitzending van Praten en Rondgaan van maandag 18 mei 2026. Ik ben Henk de Brummelstroete en de techniek doet Frits Kappers vanavond. We hebben vorige week een hele mooie uitzending gehad, waarbij we bezoek hadden van Henk Jansen met zijn prachtige verhaal, indrukwekkende verhaal.

0: verhaal over Leni de Leeuw Polak. Vanavond heb ik geen gast. Ik heb me bedacht dat ik het eigenlijk wel eens wil hebben over de veranderingen in de ouderenzorg. En dat heeft ermee te maken dat ik nog steeds in de cliëntenraad zit van Pronsweide. En dat ik betrokken word bij heel veel dingen die veranderen moet in de toekomst. En daar wil ik het vanavond eens over hebben. Ik heb ook een artiest uit de zorg waar ik meerdere nummers van spelen. En dat is de Jan Otting Band. Dat hoort jullie straks in de loop van de uitzending wel. Ik heb weer geprobeerd de passende muziek bij te vinden. En toen dacht van ik begin met iets. Ik wil iets vertellen over de ouderenzorg. Dacht ik van ja, wat past er nou het beste bij? En dat is eigenlijk uit de tv-uitzending Ja Zuster, Nee Zuster. Het liedje Mijn Opa. Hedy Blok, Leen Jongewaard, Mijn Opa.
1: Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantjes.

Mijn opa, Hettie Blok en Leen Jongewaard. Zoals ik al zei, ik wil het eigenlijk hebben over de verandering in ouderenzorg. En niet dat ik er nou zo heel veel verstand van heb. Maar ik kreeg wel het een en ander van met. En ik heb in het verleden natuurlijk ook in de bejaardenzorg gewerkt. Het is al heel lang geleden, maar goed, een beetje werkte wel van. En ik zal straks even uitleggen waar die veranderingen eigenlijk door noodzakelijk verbund. Maar ik wil eerst ook eigenlijk even beginnen met een stukje geschiedenis over de ouderenzorg. Ik heb het al eens een keer eerder verteld, maar het is ooit begonnen met het armenhuis hier in Winterswijk aan de Gasthuisstraat. Of Hoek Gasthuisstraat, Meesterstraat. Daar werden arme lui opgevangen. En ja, jammer genoeg waren het heel vaak ook wat mannetjes weer door.

0: terecht te kwamen. Ik denk dat de vrouwen wat beter op de portemonnee letten, maar het armenhuis was het merendeel, werd bewoond door de mannen. Het was een initiatief vanuit Karken, zoals dat eigenlijk opgestart werd. En dat ontwikkelde zich langzamerhand van een armenhuis naar een oude mannen- en oude vrouwenhuis. Ook, zeg maar, daarin Joonhoek, daar bij de Gasthuisstraten. En uiteindelijk kwam er ook als een dokter bij in. En dan moest zorgen dat de alle lui goed gezond bleven. Maar dan dokter en wel ook wat geen meer. Dus zo langzamerhand ontwikkelen zich uit het oude mannenhuis en oude vrouwenhuis ook een ziekenhuis. En het oude mannenhuis, oude vrouwenhuis is de voorloper van het bejaardenhuis. Wie kent ze allemaal hier in Wenswijk, Hoogse Bunt ontstaan. Het Warmelink, Pellekwijk, Berkhof, Vredensehof. Allemaal eigenlijk met hun eigen geloofsachtergrond of levensfilosofie, laat zo maar neem. Ik heb even in het Warmelink gewerkt en toen toen ik daar werkte, toen kreeg ik een verhaal te horen over een man die ooit uitkorten op de fiets naar het Warmelink waar ze kwam met de vraag van kan ik hier komen wonen? En een directeur zei, poeie wel, dat kan wel. Hij komt maar hier. En de andere dag kwam op dezelfde fiets weer terug achteruit korten en is ze in het Warmelink gewoon. Daar is een hoop in veranderd. Want er werd op een gegeven moment kwam er een tekort aan plaatsen in de verzorgingshuizen, in de bejaardenhuizen. En toen moest er een indicatiecommissie komen en werkvallen wat allemaal nog meer. Maar uit dit tijd van dat iedereen nog gewoon, hadden dat maar wel, naar het bejaardenhuis kon komen, is ook de sketch van opa Kras. Het is een conferentie van bijna 9 minuten, maar ik vond hem wel grappig en wat passend bij dit onderwerp, want het heet Opa in het bejaardenhuis.
1: Zo, goedenavond, jongelui. Ja, u zit hier wel gezellig, maar voor mij begon de avond helemaal niet gezellig. Ik stap op de grote markt uit de bus. En als je oud wordt, dan gaat het allemaal niet zo makkelijk meer. Vraag ik aan een voorbijganger, loop ik zo goed naar de Lindenberg? Nou, zegt hij, ik heb ze wel eens beter zien lopen. Camera. Tot voor enkele maanden reed ik nog in een DAFje. Maar het ging echt niet meer. De kinderen die hadden al een sticker op de wagen geplakt. Weet je wat erop stond? Ontzettend blij dat ik ontzettend rij. Inderdaad. Mensen, we worden oud, weet je. Ach, weet je, opa zijn is niet zo erg. Maar met opoe naar bed, dat is erg. Zeg, hoe vindt u mijn nieuwe bril? Dank u wel. Vorige week donderdagavond, het was koopavond, een beetje donker weer, mocht ik mijn eerste bril ophalen. Ik kom de zaak binnen, ik zeg zo, opticien, is de bril klaar? Nou, zegt die vent achter de toonbank, je kunt een ons leverworst krijgen, want je zal wel bij de slager. Helemaal verkeerd. Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is opa Kras. Voornaam dus Chris. Dus voluit. Chris. Kras. Ja, die naam die heb ik van mijn vader. Die heb ik nogal goed gekend. Fijne man, fijne herinneringen. Dat is toch beter dan mijn buurman Frans Gerritje. Dat is heel zielig, die heeft helemaal geen familie. En die heeft zijn vader nooit gekend. Ja, dat zat zo, toen hij geboren werd, toen moest zijn vader naar de gevangenis. En toen die vader eruit kwam, toen moest Frans erin.

Ik woon nu in het bejaardenhuis. En ik heb het vreselijk naar mijn zin. Ja, die woningen moeten vrijgemaakt worden voor de jongelui. Ja, tegenwoordig willen de alleenstaande jongeren een eigen woning. En dan gaan ze samen wonen. Och, zijn mijn kleinzoon, opa, wind je toch niet zo op? Je hebt toch vroeger ook je eerste sigaret gerookt? Je eerste borrel gedronken? Je ouders verlaten? Getrouwd en kinderen gekregen? Ik zei, ja, waarom zou ik het niet precies zo doen, opa? Ik zei, ja, jongens, maar jullie doen het in de verkeerde volgorde. Het is een rare tijd. Alles komt weer terug. Ik zal u vertellen, er lopen nu al vele oma's in een spijkerbroek. Omdat de kleinkinderen de kleren gejat hebben. Gezellig hier, hè? Ja, eerst zou Toon van de derde verdieping komen. Ja, want het is een ras artiest. Die heeft 30 jaar op de planken gestaan. Op de steiger, in de bouw. Nee, zegt hij mij niet gezien, want ik heb vorige week mijn boventanden laten trekken. Net die bij ons in het bejaardenhuis heeft hij zo'n briefje op een prikbord gehangen. Weet je wat erop staat? Man met ondergebit zoekt vrouw met bovengebit. Om samen olienootjes te knabbelen. Oude mensen. Ik zit nou 1 jaar in het huis en ik leef zeer eenvoudig. Ja, wat wil je van een paar honderd gulden zakgeld in de maand? Ik ben ook nog op dieet. Dus mag ik iedere dag 2 boterhammen en 1 glaasje genever. Met het brood ben ik nu 3 dagen achter. En met de jenever ben ik 4 weken vooruit. Zeg, weet je wie ik dat vorig jaar toen ik het bejaardenhuis instapte zag? Ellie. Ellie de schat, ze zat bij me op de lagere school zo vlak voor me. En ik zie er nog zitten een geel bloesje en zo'n wit kraagje. Het was net een kleintje pils. Maar nu leek het wel een glas oud bruin. En dan te bedenken dat je met 21 jaar lentekoningin was en met 22 kerstenkoningin. Het was zogezegd een meisje met pit. Ze was zo lief vroeger. Ik ben ook een paar keer met haar uit geweest. Ik maakte haar het hof. Ik leidde haar zelfs om de tuin, mensen. En toen zei ze, doe iets met mijn lichaam. En ik nam haar bij de neus. En toen nam zij de benen. Ja, het was nog niet zoals tegenwoordig. En toch had ik in die tijd al een sterke drang naar de liefde. En nu heb ik een grote liefde voor de sterke drank. En toch ben ik gelukkig getrouwd. Maar oud worden valt nogmaals niet mee. Eerlijk waar. Mijn vrouw die heeft het er verdomd moeilijk mee. Toevallig gisteren zei ze nog, hou je nou nog van me nu ik grijs haar heb? Ik zei, kind, doe je alle kleuren van de regenboog had, hield hij toch ook van je? Ik heb u eigenlijk nog niet verteld hoe ik in het bejaardenhuis terechtgekomen ben. Ik schaam me hartstikke dood. Huurschuld. Komt er nog een deurwaarder? Ik heel joviaal, kerel, neem een stoel. Hij zei, ik wou ze allemaal meenemen. Bij ons in het huis al lach je je de barsten. S'morgens begint het al. Dan zie je Kees verkouwen. Een aardige vent. Altijd verkouwen. Hij is nog laat hertrouwd. Maar toen hij wist wat voor vlees hij in de kuip had, is hij vegetariër.

0: geworden. En nou is hij zo mager, die heeft maar één streep op zijn pyjama. Onder de douche moet hij heen en weer lopen om nat te worden. Heel mager mannetje. Hebben we nog opa Jansen? Net zo oud als ik, 82. Die wou vorige maand trouwen met een meisje van 17. Ik zei, jongen, die is toch veel te jong voor jou? Nou, zei hij, dan wacht ik nog een jaar of drie. We hebben bij ons opa Bartels een verhaal apart. Een sigarettenfabrikant die wilde met hem een film maken. Dat roken helemaal niet zo slecht is, hè? Die rookt namelijk 3 pakjes sigaretten, 98 jaar. Dan kreeg hij een brief of hij 's morgens om 10 uur in de filmstudio wilde zijn. Belde die op? Nee, zei die heren, ik kan alleen maar 's middags vanaf 2 uur. Ze zegt die vent, waar doe je dan 's morgens? Ze zegt die hoesten.
1: Oké. Een korte sketch van opa Kras, opa in het bejaardenhuis. En dan met schetsen precies eigenlijk hoort Björn nu zo tondertiet in Utsag. Later kon je niet meer met huurschulden in ieder geval in Björn nu komen. Dan moest er wel heel wat anders aan de hand wezen. Maar goed, uiteindelijk... Bunt de bejaardenhuizen ontstaan. Ze zijn in de jaren 90 allemaal opgegaan in zorgcombinatie Marga Klompé. En daar is ook het verpleeghuis aan bijeenkomen. Marga Klompé is enorm gegroeid, want het heeft ook vestigingen in Lochem, Laren, Beltrum, Lichtenvoorde. Eigenlijk een heel achterhoek start wel voorzieningen van Marga Klompé. En ik wil het met jullie hebben over de verandering die er nodig bent in de ouderenzorg. En dat wil ik meteen even heel goed duidelijk maken. De veranderingen die moet plaatsvinden, heeft niks te maken met bezuinigingen. Maar die heeft alles te maken met de arbeidsmarktproblemen van deze tijd. Het werk in de zorg is niet meer aantrekkelijk voor jongelui, blijkbaar. De bunt bij Marga Klompé in totaal 40 vacatures die ze niet ingevuld kan krijgen. En toch wil hij die zorg goed organiseren. Er bent nog steeds mensen die wel een harte hebt om in de zorg te werken. Maar ook die groep die wordt steeds ouder en er besteedt ook een risico dat die straks dat er een grote groep tegelijk in de fut of met pensioen gaat. En dan, hoe wil je dan de zorg garanderen als je onvoldoende personeel hebt, in ieder geval geschoold personeel, en hoe wil je toch garanderen dat mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Nou, dat is een ontwikkeling die op dit moment gaande is. Het is een beetje een route naar 2030... wanneer ze eigenlijk verwachten dat de problemen heel duidelijk zult worden. Nou, en hij niet zo heel veel tijd meer van nood tot 2030 om de boel te reorganiseren. Hoe die reorganisatie er ongeveer uit gaat zijn, dat wil ik u zo vertellen. Ik heb al vaker verteld, ik ben nog niet zo thuis in de dialectmuziek, dus ik zoek dan op een of ander liedje en dan typ ik het woord alt in. En toen kwam ik toch zomaar het liedje van Bovoitag tegen het Alderhuis. En de problemen voor de meeste kinderen met alders die alt wordt, die ontstaat toch in het Aldershuis. Dus ik vond het wel bij dit thema passen. Het Aldershuis van Bovoitag.

Mooie dag, het alles is goed gekozen omdat ik toch wel een mooie beschrijving vind van hoe het vroeger in die oude huizen allemaal toe ging. Eten in de achterkamer en mooi zitten in de voorkamer. En het was natuurlijk niet altijd pijs en vrij en geweldig, maar ja, sommige herinneringen zal ik dierbaar zijn. Wie had over de problemen in de ouderenzorg, het personeelstekort wat gaat ontstaan. Het is nu al te merken, dus eigenlijk kom je met alle maatregelen een beetje te laten. Er wordt al van alles ondernomen om toch de zorg te kunnen garanderen. Maar naar de toekomst toe moet het eigenlijk wat meer bij het begin aanpakken. Dat is dat wat meer moet waarderen wat ouderen nog zelf kunt. Wat ze zelf nog wilt. Wat we gaan zelf blijven doen, pak het ze niet af. Maar help ze juist met om hetzelfde te blijven doen. Want ook al ben je oud, je kunt soms nog best wel zelf dingen leren. En hoe langer hij zelfredzaam blijft en voor uzelf kunt zorgen, hoe beter het is. Daarnaast is ook een goede ontwikkeling dit probleem het hoofd te bieden. Dat is dat ouderen onderling een beetje meer naar elkaar gaat kijken, op elkaar gaat letten en dingen samen onderneemt. En eigenlijk is er in Winsvik al een heel mooi initiatief voor. En dat is Wemerhof. En dat het in een behoefte voorziet qua activiteiten en qua ja, elkaar op kunnen zoeken. Niet eenzaam thuis zitten, maar iets te doen te hebben. Dat zien effect heeft, dat kan je goed merken. Want af en toe dan hangt ze met de benen uit het gebouw. Want is het gebouw al hoste te klein? Dus dat zijn goede ontwikkelingen waarbij je samen kan doen, waar je samen kan beleven. Dat is mooi met name en als je wat te doen hebt, en ik kan er nog met praten, dan voel je niet elk pientje en elke spieren weer hoe drukt of weer hoe jukt. Dan kan je er daar ook makkelijk in verzetten. Dus ontwikkelingen zoals Wemerhof, dat zijn goede ontwikkelingen ook naar de toekomst toe. Dan een derde ding wat nog wel heel belangrijk is, dat is dat we toch moet kijken bij als familie nog voor hoe alle leuk kunt of wil doen en dat mogelijk is. Want de familie is toch degene die het dichtste bij de ouderen besteedt in de regel. Je hebt ook uitzondering, maar wie gaat even van de regel uit. Dus wie moet eigenlijk elkaar toch nog net iets langer een beetje vasthouden. En daar kom ik meteen op het eerste nummer van de Jan Otting Band die ik ook heb. Dat nummer dat heet Hou me maar vasten.

mooi nummer over dat je toch een beetje voor elkaar moet blijven zorgen, een beetje bij elkaar moet blijven en een beetje elkaar de hand vast moet houden. Dat hooi als familie wat kan betekenen binnen de ouderenzorg, daar ga ik het straks nog wel even over hebben. Een van de belangrijkste dingen wat ik al aangaf, wat bij de Wemerhof gebeurt, en dat gebeurt in zorgcentra en in het verpleeghuis ook, dat er volle aandacht wordt besteed aan welzijn. En welzijn, dat is, dat klinkt heel ingewikkeld, maar welzijn, dat is alles wat de leu leuk vindt om te doen. Waar je ontspanning aan beleeft, waar je naar uitkijkt, waar je de mooie dag aan beleeft, maar waar je ook op terug kunt kijken. Dat hebben we, zeg maar, allemaal nodig, dus dat hebt ouderlui ook nodig. Want anders is elke dag ook al zo hetzelfde, zit er nergens meer een uitdaging in. Sluit de verveling toe en verveling geeft vaak ook zo zien weerslag op gedrag. En wat we een markt hebben binnen de ouderenzorg is dat vanwege gebrek aan personeel er toch heel vaak teruggegrepen werd op bestaande activiteiten. Wie gaat elk jaar, dan doet dat dit jaar ook weer. Wie doet elk jaar dit, dan doet dat dit jaar ook weer. Maar dan houdt dat niet elke keer wat anders voor te verzinnen. Nou, dat werkt niet echt, want het ene jaar hij andere bewoners dan het andere jaar. Dus als je echt iets wil doen wat past bij wat de leu leuk vindt, dan zou je toch elke keer opnieuw moeten kijken van wat sluit bij deze groep bewoners aan. Daar hebben we als cliëntenraad een initiatief bedacht om dat met name ook te stimuleren. Want als mensen lekker in hun vel zitten, is een dag mooier, is het leven leuker. En als ze wat te beleven hebt, dan dreigt dat door en bij. Dus we hebben bedacht dat we een welzijnspries uit gaat reiken. En dat is een prijs voor de meest vernieuwende activiteit voor zowel bewoners, familie als ook de buurt

0: geboorte van een zorginstelling aan met kan doen. En dat die priest die ik bedacht heb, die wordt van harte omarmd ook door de directie. En daarmee proberen we het hele welzijn binnen de gezondheidszorg op een wat hoger plan te tillen. Dat er wat meer aandacht voor komt, dat mensen wat creatiever bent in het zoeken naar leuke activiteiten. Dat is een van de dingen waar heel erg de nadruk op legt. En wieters blijft het altijd maatwerk. Want wat een één leuk vindt, vindt een ander niet leuk. Dus je zult toch iets moeten bedenken wat het individu leuk vindt. En daarin kan ook juist de familie weer wat betekenen. Maar dat je nog de hele dagen stille zit en niks te doen hebt, zou je de jogriezen horen van krijgen, denk ik. Denk je ook niet, Frits?
1: Ja,
0: zeker wel, hè. Je hoeft er niet eens niet vallen voor om te blijven. Grieze hercrew, toch wel. Ik had gewoon gries in het toetst op het schermpje van de zoekmachine. En het is voor mij een compleet nieuw nummer. Ik had hem nog nooit eerder gehoord en ik heb hem geluisterd. Ik vond hem zelf al mooi. Ik hoop jullie ook. Het is het nummer Grijze Haren van Jim Buckham.

grijze haren, Jim Buckham. Ik had nog nooit eerder gehoord en ik vond dat er wel mooi beschreef hoe dat Ferm

geld, dat je langzaam gris wordt. We hadden het over de problemen in de ouderenzorg. Ja, die problemen zijn groot. En hoe groot bent je dan? Als je de rekent dat er over 4 jaar 30% minder personeel beschikbaar is voor de zorg. En dat er aan de andere kant 30% meer ouderen komt die zorg nodig hebben, dan weet hij dat het u te pas gaat lopen. En dan weet hij dat dingen anders moet gaan. Nou, wat moet er dan anders? Wie hebben wel gezegd van al alles ouderen zo lang mogelijk zelfstandig. Steun zaken zoals Wemerhof. Maar je hebt tegenwoordig ook hofjes waar mensen weer samen gaan wonen. Als ze op leeftijd komt. En je hebt meer van dat soort initiatieven waarbij ouderen onderling elkaar steunt, elkaar kunt vinden en elkaar bezighoudt. Laat ze zoveel mogelijk zelf doen wat ze zelf kunt. En er zijn dingen zelf te leren. En er zijn ook ontwikkelingen op het gebied van de technologie. En die dingen vind ik eigenlijk altijd wel heel grappig. Ik heb als verpleegkundige natuurlijk een aversie tegen technologie. Want niemand kan zo goed voor de leu zorgen als dat de menselijke handen dat kunt. Maar ik ben er een beetje van teruggekomen. Ook zie welke dingen er ontwikkeld worden op het gebied van technologie. En een van de dingen die ik zelf wel heel grappig vind, en dat is met name voor mensen waarbij het geheugen een probleem gaat leveren. En dat noemen ze de Tessa. En de Tessa is eigenlijk net een bloempot waar je op tafel hebt staan. Maar die zeggen hoe van tijd tot tijd als je er wel aan denkt om bijvoorbeeld koffie te drinken, als je er wel aan denkt om een tabletten in te nemen, als je er wel aan denkt dat je de warme maaltijd moet gebruiken. Het is een apparaat wat het geheugen ondersteunt. En ik ben echt heel erg verbaasd over hoe goed dat bij sommige mensen werkt. Je moet altijd, het werkt niet voor iedereen, het is nooit voor iedereen van toepassing. Je moet er echt heel kritisch naar kijken. Maar bij sommige mensen werkt dat heel goed. Nou, een ander voorbeeld is de medicijndispenser. En dat verzorgt, dat geeft met een belletje en een toetertje. En dan weet hij dat je tabletjes in moet nemen. En die geven ook precies de goede tabletjes uit in de strips. En dat werkt ook bij sommige mensen heel goed. En dat betekent dat op dat moment de wijkverpleegkundige of welke verzorging dan ook niet bij je hoeft te komen om die dingen uit dat stripje te drukken en zo in de mond te stoppen. Dan kan je het weer lekker zelf. En dan kan je het ook weer zelf. Als je het zelf kunt, dan vul je ook weer wat zelfredzamer. Dat sterkt de koe zelfvertrouwen. Maar, nou, dat zijn dingen in de technologie, die voorbeelden van dingen die in de technologie wordt ontwikkeld. En ik hoop gewoon dat er nog veel meer dingen uitgevonden wordt. Want hoe langer mensen goed voor zichzelf kunnen zorgen en er ook zelf vertrouwen in hebben, des te mooier is het. Oké, we hadden net een nummer grijze haren van Jim Buckham. En natuurlijk doet normaal daar ook iets met dat woord gris. Dat kan je wel vaststellen, maar dat hebben ze samen gedaan met Rowan Hezen. Dus het is ook nog twee dialecten door elkaar. Het zal geen praten en rondgaan weer hier vanavond. Twee dialecten, normaal en Rowan Hezen. En de titel is Gries.

0: Fries, daar hou niks voor over doen. Dat is mij ook overkomen. Hoe ook, Frits? Hij zo in één keer Fries waren, hij niks voor over doen.
1: Nee,
0: overkomen maar zo. En het is ook niet zo erg, ik bedoel, wat mij dat noemt, wat voor kleuren hij hebt. Zo gauw het maar niet knetterbond is. Dat was Fries van Normaal en Rowan Heze. Wat ik nou net verteld heb, ik hou mij nog een beetje de samenhang erin snapt. Maar de verandering die nodig bent in de ouderenzorg, die begint dus inderdaad met wat kan het leu zelf en wat kan het ouderen onderling met elkaar. Dan is er een is het heel belangrijk dat mensen zoveel mogelijk zelf leert doen. Hoe moeilijk of het soms ook is, maar alles wat je zelf kunt, heb je ook zelf in de hand. Het welzijn is heel belangrijk. Dat je iets hebt om naar uit te kijken, iets hebt om op terug te kijken, maar ook iets hebt om te blijven. En er zijn mogelijkheden op het gebied van de technologie. Dan komen we zo meteen, en dat zal allicht het tweede uur worden, wil ik eigenlijk nog wat vertellen over de mantelzorg. En de mantelzorg, dat is betrokkenheid van de familie bij de zorg in de zorginstellingen. En dat is nog wel een dingetje, want dat is zowel voor familie even wennen, maar dat is ook voor het personeel even wennen. Daar gaan we het over hebben na het journaal en de reclame. Wie gaat er nu even uit? Dan heb ik een mooi bruggetje slagen met Brugge van de Jan Ottingbent.

0: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Terwene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwelijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of zes is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeenten vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
4: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici

0: dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
1: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. Assortiment vaste planten, heesters, planten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.

Golden Boys, de Alan Parsons Project. Oedersog, omdat ik nog steeds van mening ben dat al de lui wezen lui bent, dat je er altijd wat van kunt leren, dat je er altijd iets van kunt opsteken. Ik zal het ook het mooiste vinden om eigenlijk zoals deze uitzending hier niet alleen te zitten, maar met een hele groep ouderen, maar er komen microfoons tekort. Maar ik praat heel graag met oudere mensen, vandaar de titel Old and Wise. En het greep ook een beetje naar het volgende onderwerp. Want ik heb ook zo'n hele wijze zuster die samen met Ria altijd van die mooie dialectwoorden voor jullie op televisie laat zien. En dan mooi maar aan wat ze er nu eigenlijk met zeggen wilt. En dat gebeurt volgens mij heel veel, dat mensen de antwoorden raden. Ik hoor daar verschillende reacties aan. Maar ik ben dan uitverkoren om die uitslag bekend te maken op de radio. Nou, en dat is ook een grappige. Dus dan gauw weer de uitslag van het dialectquiz. We beginnen met het woord van maandag 11 mei, vorige week. Woord nummer 238. Wat betekent het gezegde? Ook de wieste henne legt wel eens een ei in de nettels. Ik had het gezegde nog nooit gehoord. Maar ik vind het prachtig. Ik hou wel van dit soort wieze woorden. Wat betekent dat? Dat die wieste henne ook wel eens een ei in de nettels legt? Dat kippen soms dom kunnen doen? Dat is antwoord A. Antwoord B. Een slimme hen verstopt haar eieren goed. Of antwoord C. Ook de verstandigste doet wel eens iets doms. Kijk. Frits en Evan. Ja. Het goede antwoord is C. Je hebt gelijk, Frits. Je mag blijven. Dus het goede antwoord was C. En dat dezelfde meer wen weet goed dat met. Ja, een henne weer de eier in de nettels legt, daar word je ook niet te gelukkig van. Ik denk dat een eend iets in de soep terecht komt, denk ik. dan hebben we een nieuw woord. En dat is van vandaag, maandag 18 mei. Woord nummer 239. En dat is het volgende woord. Wat betekent zich benemmen? Wat betekent zich benemmen? Is dat A, zich gedragen? Is dat B, op adem komen? Of is dat C, tot rust komen? Dus wat betekent zich benemmen? A, zich gedragen. B, op adem komen. C, tot rust komen. Nou, de ene week om over na te denken, om over te praktiseren. En volgende week zal ik u opnieuw het goede antwoord vertellen, plus de nieuwe opgave. Maar dit was het voor wat betreft de dialectquiz. En doe dan eerst een muziekje. Ja, kan wel doen, hè. Wie hebt nog weer een nummer van de Jan Otting Band? Dat is volgens mij een volgende, of niet? Nee, mag ik een ander hem? Oh ja, dat vind ik ook een leuke. Dat is een liedje van Ede Staal. En dat gaat erover eigenlijk

Dat het, waar we het straks ook in het eerste uur al over hadden, dat het ook belangrijk is dat je van de dingen geniet en van de dingen genieten kunt. En Ede Staal doet dat door nog ene in te schenken. In te geten, zeggen we hier in Nederland, in de Wenswijk. Hè. Maar Ede Staal zegt, we schenken ons nog één in. Ede Staal.

0: neus en kin. Ik wist waar ik moest zijn. Wie schenkt ons nog wijn in?
1: Lekker potnuchter liedje van Erestel. Wie schenkt ons nog een in? Maar je moet van elke dag genieten. Daar ben Frits en ik heel erg over eens. Vandaag. Ja, misschien altijd wel. Ik was bezig met de ouderenzorg. De veranderingen die door moord plaatsvinden. Door de krapte op de arbeidsmarkt. Het imago van de zorg heeft ook niet echt een steuntje in de rug gehad. De coronacrisis kwam de zorg natuurlijk wel wat negatief in beeld. Maar het is ook zeg maar onder de jeugd een beetje een probleem dat je in de zorg 's morgens, 's avonds, 's nachts met tijd en ontijd moet werken. Er bent er niet veel meer die er verkiest. Er zijn ook wel mensen die erover klagen dat het niet goed betaald wordt. Dat durf ik nog niet steeds zo te bevestigen. Maar als je dit werk wil doen en je hebt er het hart ervoor, ik zal u van met groot plezier uitdagen om het in ieder geval op te pakken. Er moet dingen veranderen en dat is nog wel een dingetje. Want je hebt in Nederland eigenlijk een hele rare cultuur gekweekt. Waar je bijna nergens op de wereld tegenkomt. Je hebt eigenlijk het zo georganiseerd dat wanneer pa of ma in een zorginstelling komt, dat de familie zich bijna volledig terugtrekt. En ik kan me dat voorstellen. Als je een hele lange tijd voor iemand de zorg hebt en er echt overbelast bent geraakt. Maar anders is het toch gek. Dat zolang als je thuis doet en je doet dat met plezier, dat je dan, als je in het verpleeghuis komt, dat je in één keer de handen er helemaal vanaf moet trekken. Want eigenlijk ben je als familie de grootste deskundige als het gaat om de levensloop van uw vader of uw moeder. Wat vond iemand fijn? Welk gezin kumpen? Heeft altijd in een groot gezinsverband leeft? Of bent er ernstige dingen in de jeugd gebeurd? Al die dingen, dat werd familie. En dat werd de mensen in de zorg niet af. Ze moeten het van de familie horen. Dus eigenlijk ben je de grote deskundige. En zal het heel goed zijn dat je ook met mag praten

af hoe de zorg georganiseerd wordt. Maar ook welke dingen uw vader of uw moeder leuk vindt, minder leuk vindt, wat ze hekelen hebt, wat ze niet lust. Al dat soort dingen. Die informatie zit allemaal bij de familie. En ik hoor iedereen natuurlijk al denken van ja, maar wie ben druk. En iedereen moet werken en waar halen we de tijd vandaan? Maar het gaat ook niet altijd om dat je gigantisch veel tijd in aan moet besteden. Het gaat erom dat je de ogen voor hebt, dat je nog steeds wat voor je vader of moeder kan doen. En ook dat alle kleine beetjes helpt. Dus alles wat niet door een professionele zorgverlener gedaan hoeft te worden, die kan die tijd weer besteden aan iemand die bijvoorbeeld weinig familie heeft of geen familie heeft. Dus lauw, niet altijd direct komen met het antwoord van tiet, en wie ben druk. Maar laat gewoon eens creatief kijken wat je wel of niet zo kunnen doen. Wie dat verhaal van tiet, of je geen tiet hebt, daar heb ik een nummer van de Jan Otting Band bij zag. De Jan Otting Band, die ik nu vanavond een beetje als rode draad artiest heb, hoe de zag. Het nummer heet Tiet.

Song. Mooie slotzin van het liedje van de Jan Ottingbel Band. En dat is wel eens goed. Maar af en toe ook is Stiller Song met wie. Waar maken we ons eigenlijk zo druk voor? We bouwen eigenlijk zo druk. Maar dan is dat altijd wel zo dat je druk bent. Ik heb het zelf meegemaakt gedurende 3 jaar dat bij ons moeders in de Pronsweide woonden. Ze woonden met heel veel plezier. Ze hadden het er heel goed naar hun zin. En wie hebben als familie eigenlijk geprobeerd om alles net zo te doen zoals het ook was toen ze nog zelfstandig woonden. Het enige wat we met z'n vier niet van elkaar kon krijgen, is dat die 24 uur per dag weer in het huis zitten. Want dat brak ons op een gegeven moment op. Maar al die andere dingen die hoeven we niet zo nodig kwijt. We namen gerne met boodschappen doen in Darbs. Ze was gek op boodschappen doen. Ze had ook hele kasten vol kleren. Maar ook andere dingen. En wat zo grappig was, is dat je dan 's avonds met al die mensen door in de huiskamer zaten en hij dan wat metbracht en dat onder alle bewoners verdeelden, fruit of werkvallen wat. En die leerden ze ook nog met helpen om het fruit schoner te maken. Dan had eigenlijk de hele groep bewoners er wat aan. En die hadden iets te doen en die vermaken zich. En dan helpt dat de zorg wel om de handen weer vrij te hebben voor andere dingen. Dus het gaat niet om dat je het echt het grote, het zware werk moet doen. Maar het gaat erom dat je de aandacht voor hebt en dat wij doen kunt, ook voor andere bewoners, dat je dat niet nalaat. Nu zit er nog één klein addertje onder het gras, onder dat wat ik nu vertel. Maar dat ga ik u dadelijk nog uitleggen. Want niet alleen familie moet zich daarvoor openstellen om de zorg moet kunnen garanderen naar de toekomst. Maar medewerkers moeten er ook heel erg aan wennen. Je bent allemaal opgeleid van kom maar hier en wie neemt alles van jullie over, wie doet alles. En op het moment dat je als familie zegt van hey, kan ik hierin meedoen, dan gebeurt er nogal wat. Maar dat ga ik u daar nog even uitleggen. Want ik moet heel even kijken, hoe weet ik ook alweer? Oh ja, ik had het over mijn moeder. Hè. En bevoegd zong ook een liedje over moeder. Mama.

gezellig nummer van bijvoorbeeld toch, mama. Het komt niet helemaal overeen met ook hoort met mijn moeder ging, die helemaal niet van bingo. Die had een hekel aan bingo, die had een hekel aan alle spelletjes. En dat heb ik ook wel een beetje van haar erven. Ik heb ook niet zo'n passie voor spelletjes. Wou het over aan? We hadden het over Aja's familie binnen de zorginstelling Oesteentje B wil dreigen, dat nog niet zo heel eenvoudig is. Terwijl eigenlijk vanuit het bestuur wordt het wel heel erg aanmoedigd van helpens als te bleef. En dat weet je nog wel, maar dan kom je toch op het punt dat de zorg heel veel helpende, maar ook een heel hoop niet-helpende regeltjes heeft. Allemaal regeltjes die zoveel mogelijk gevoel uitsluit, die zoveel risico wegneemt. En dat maakt het soms vreselijk lastig. Wat ik bijvoorbeeld deed, is mijn moeder s'avonds helpende medicijn innemen, dat het heeft ongeveer 3 maanden duurt voordat alle verzorgen dat goed vonden. Want die vonden dat toch eigenlijk wel hun eigen verantwoordelijkheid. En als er wat misging, of Maar nu is het rare, dat wat de zorg vaak niet werd, maar familie mag alles. In principe mag familie alles, want dat deed thuis ook. Dus waarom zou je dat in een zorginstelling niet maken? En dat klopt eigenlijk ook wel. Want heb je bijvoorbeeld, terwijl hij nog thuis woont, diabetes. En hij, dan

Altså det eerste, hvad du anerlært for, det er som uself af en familie lidt utilladen spuit. En op het moment dat de drempel van het verpleeghuis overgaat, dan mag dat in één keer niet meer. Dus ja, dat bent allemaal niet helpende regeltjes en eisen. En ik ben een heel groot fan geworden in de loop van de tijd dat ik hier als toeschouwer en als lid van de cliëntenraad tegenaan gekeken heb van Teun Toebes. Ik weet niet of de naam hoe wat zegt, Teun Toebes. Teun Toebes, dat is een heel jong jongen. Dan is bewijs van experiment in een verpleeghuis gaan wonen tussen dementerende ouderen. En hij heeft gedurende 3 jaar dat leven door is bekeken. En dan vlucht nu eigenlijk als een soort van ambassadeur voor andere zorg. Of veranderende zorg. Over de hele wereld. Want het is... En dat geloof ik ook. Een leven van ouderen zo dicht te timmen dat er geen enkel risico meer is en dat alles aan regeltjes gebonden is. Dat alles ook in verantwoordingen moet worden opgeschreven, moet worden genoteerd, moet worden voorgelegd aan commissies. Als je zo'n leven creëert, dan is er eigenlijk geen leven. Want een leven zonder risico's is geen leven. Dan kan je nooit meer iets metmaken. Dan mag je nooit eens een keer spontaan ergens heen lopen. Dan is alles dichtgetimmerd, alles geregeld. Maar er bleef geen leven over. En ik zal gewoon iedereen heel erg aan willen raden. Als je de belangstelling voor hebt, probeer eens... Ten Teun Toebes is op te zoeken op Facebook. Want dan maak zulke mooie verhalen, zulke mooie voorbeelden. Weten in die 3 jaar dat hij in het verpleeghuis heeft gewoond als jonge knul. Wat het er allemaal heeft meegemaakt. En wordt dan zien de conclusie en trek van... ja jongens, maar zo leven, dat is geen leven. Bekijk hoe dat is en luister dat eens aan. Want je kunt er echt... het is gewoon... Eigenlijk heel verhelderend van wat ben je in godsnaam met ons allen met bezig. Door alles zo in regeltjes vast te leggen. En de enige die door de dupe van wordt, is degene die een gezondheidsreden verplicht bent om in het verpleeghuis te gaan wonen. Dus ik doe het toe puur maar als suggestie aan de hand. Kijk eens naar Teun Toebes. Hij heeft van allerlei... je kan hem overal vinden, op internet overal wel. Dus, en dan kom ik eigenlijk weer met een mooi bruggetje... want ik zal u willen vragen om door eens naar te kijken. En u legt af te laten schien. En ik zal u willen vragen... is ook een nummer van de Jan Ottink Band.

0: verdam. Ik wil verdam. Ik wil verdam.
1: Ik zal u willen vragen, Jan Ottingbent. We hadden het net over Teun Toebes en zijn stelling dat een leven zonder risico geen leven is. Dat je dan zo beperkt wordt en zo verhinderd wordt om de dingen te doen die je graag wil doen. En toen kwamen we eigenlijk hier met z'n beiden zomaar ineens ook op van ja, maar wanneer, tot welk moment mag je nog zelf beslissen wat je wel of niet wilt? En dat is ook een heel lastige. Je kan het bij een notaris vastleggen, maar het heeft geen waarde als een arts er niet achter steekt. Dus eigenlijk de eigen wilsbeschikking is nog steeds, ook in Nederland, niet goed geregeld. En Frits zei me van, ja, ik moet het dan elke week weer zeggen dat ik bij een dokter kom. Dat is ook niet, dat leek me ook wat overdreven. Maar het is niet goed geregeld. En ik vind dat mensen, wie doet er alles aan om mensen zo oud mogelijk te laten worden. Maar wie hebt zo beperkt mogelijkheden om ze ook een goede oude dag te bieden. Dat steekt een beetje haaks op elkaar. En ik zeg dit, terwijl ik heel veel eerbied heb voor mensen die op leeftijd zijn. Ze hebben, wat we straks al zijn, bij het begin van dit uur, een hele dosis wijsheid bij zich, waar nog heel veel van kan leren. Maar alsjeblieft, nou een beetje zuinig ben en een beetje goed ben voor onze oude, want ik heb ook heel veel voor onze dame. Dan heb ik er eigenlijk een heel oudbullig nummer bij je zag. Dat was volgens mij vroeger van Gert en hem. Nee, alleen Gert alleen, ja. Maar toen dacht ik, ja, hij hoort eigenlijk wel in een programma waarbij je het hebt over ouderen, zinvol ouder worden, eerbied voor ouderen. Eerbied voor jouw grijze haar, maar ik heb wel de versie van Harry Slinger. De vuurnam en niet en van Gert Timmerman.

En dan vind ik dat nummer toch wel weer mooi, vooral omdat het accent van Harry Slinger erbij zit. Een beetje dat, dat ja, westerse accent. Wie hebt het, of tenminste ik heb het gehad. Ik heb jullie wat verteld over hoe ik aankijk tegen de ouderenzorg en hoe het moet veranderen. Ik hoop gewoon dat we met z'n allen kunnen beslissen dat we allemaal weer een steentje daaraan gaan bijdragen. En het hoeft niet groot te zijn. Ik kan ook gewoon een uurtje met iemand gaan wandelen of iemand is met hem naar het café om een kopje koffie te drinken. Maar dus is even uit in een andere omgeving komt. Ik hoop dat de mensen in de zorg in staat zijn die veranderingen ook te gaan accepteren. Het loslaten van regeltjes, het loslaten van allerlei procedures, waardoor er geen ruimte van leven meer is voor alle. Maar ik dacht, ja, ik moet ook even uitkijken dat dit niet een uitzending wordt waar je een beetje verdrietig van wordt of een beetje depressief. En dus er moet ook nog een beetje humor in zitten. Ik heb nog wat muziek. Ik heb nog een sketch van Brigitte Kaandorp. Daartussendoor zal ik niet te veel meer kletsen. Maar ik begin in eerste instantie met een nummer van Ben Lucassen. En dat is Nolden Jan. Ik vind dat een mooie uitdrukking. Nolden Jan.

0: Heet goed? Oké. Ja, ik zei al van, ik wil ook niet dat, dat je nu allemaal denkt van, oh god, wat zwaar, wat serieus en wat weinig ontspannen allemaal. Want dat is het beslist niet. Ik geloof dat ik de afgelopen 3 jaar dat ik regelmatig in het verpleeghuis binnenwes heel veel schik heb gehad met de oldelui en met de dingen die doorgebeuren, dat het echt een mooie tijd is, een tijd om goed op terug te kijken. Iets te lachen, dat kan je ook vaak wel bij Brigitte Kaandorp, vind ik. Ik vind het een prachtig mens, lekker chaotisch. Ze past wel een beetje bij ook hoe ik in elkaar zit. En die heeft ook een bijzondere ervaring met haar beide ouders, want dan gaat ze met naar tuincentrum. Het is een korte sketch, maar het is wel leuk om te luisteren.
1: Nee, maar ik heb hele bejaarde ouders. Ja, jongen, mijn moeder is 93, mijn vader is 91. Dat doet het allemaal nog. Ja, jongen, dat loopt en dat beweegt door het huis. En dat, ja, jongen, dat eet en dat drinkt en dat gaat naar bed s'avonds. Dat komt er 's ochtends ook weer uit. Dan zitten ze weer beneden aan het ontbijt, weet je. Dat praat met elkaar, weet je. Dat, ik weet niet of ze elkaar nog echt verstaan, maar ze hebben wel een soort soort communicatie. En ze gaan nog zelfs boodschappen doen met hun rollatortjes. Het gaat allemaal heel langzaam. Ze zijn 6 uur bezig, maar ze komen wel terug. Met wel, ja, ze zijn nog helder. Zo goed is helemaal helder. Ik prijs me gelukkig wat dat betreft. Ze hebben wel met allemaal hulpmiddelen, hoor. Met een brilletje en een gehoorapparaatje. En tandjes, hoe heet het? Een gebitje. En een pilletje voor het hart. En een pilletje om te plassen. En een rekverbandje voor een knie die niet helemaal lekker gaat. En een steunzolen voor een bejaardenbobbel en zo. Ik bedoel, als mijn vader s'avonds al zijn hulpmiddelen aflegt op zijn nachtkastje, dan kan hij helemaal niks meer. Kan niks meer zien, kan niks meer horen, kan niks meer eten en ik kan nergens meer heen. Nee. Soort naaktslak is het dan. Ja. Ja, dat zegt hij zelf ook. Hij zegt het ook, ja. Hij zegt.

0: Ja, dan kan ik niks meer, dan ga ik maar slapen, zegt hij. Ja. Nee, maar ik was laatst was ik met mijn ouders was ik in een tuincentrum. Was ik, want mijn vader die wou knolbegonia's. Ja, hij wil elk jaar knolbegonia's, maar toen waren ze ook nog in de aanbieding. Dus hij wou heel graag die knolbegonia's gaan halen. Dus wij mee, tenminste mijn zus ging mee. Het was heel prettig, mijn moeder ging ook mee. We gingen met z'n vieren naar het tuincentrum. Want in je eentje met twee bejaarden, dat red je helemaal niet. Nee jongen, dat loopt weg en dat valt om en dat raakt kwijt. Ja jongen. Dus ik was heel blij dat mijn zus mee was. Dus nou ja, hoe zijn we daarheen gegaan? We hadden al het rollend en ondersteunend materiaal dat we konden vinden thuis hadden we meegenomen. Dus we hadden twee stokken, die van mijn vader en van mijn moeder. Twee rollators en een opklapbaar scootmobieltje. Dat had mijn moeder net nieuw. Want je weet natuurlijk nooit wat je aantreft daar. Dus je moet ter plekke je strategie kunnen bepalen. Weet je? Dus, ja, dus hoe zijn wij daar naar binnen gegaan? Mijn zus had het karretje van het tuincentrum, weet ik nog. Dat hadden we achteraf eigenlijk beter aan mijn vader kunnen geven. Hij had in ieder geval nog wat houvast gehad. Want hij wilde niet met zijn rollator. Want hij zegt, we hoeven alleen maar knolbegonia's. We zijn zo klaar. Dus hij wou met zijn stok. Dus hij liep met zijn stok. Dus ik had voor de zekerheid had ik mijn vader aan de arm genomen. Dat hij niet om zou vallen of wat ook. En mijn moeder, die zat op dat inklapbare of uitklapbare scootmobieltje. Die hadden we ook uitgeklapt, want anders zit je wel helemaal zo. Dus ja, ja. Dus die zat op dat ding. Dus wij... Nou ja, dat tuincentrum in, op zoek naar de knolbegonia's. Maar ja, je kent die tuincentra. Dat is net als bij de IKEA. Je mag nooit recht op je doel af. Je moet altijd helemaal, jongen, langs alle prullaria met 1000 bochten... dat je helemaal de weg kwijt bent. Dus wij waren al, nou ja, minstens 5, 6 bochten waren wij verder, zou ik maar zeggen. En we hadden die knolbegonia's nog steeds niet gevonden. Dus ik dacht, ik ga het toch even vragen. Dus ik vraag aan zo'n mevrouw van het tuincentrum. Ik zeg, weet u misschien waar de knolbegonia's zijn? Ze zegt, ja, helemaal aan het begin. Eerste bak. Ja, hoe gaat dat? Weet je, je komt dat tuincentrum binnen en voordat je helemaal goed en wel rolt, weet je wel, mijn moeder zat op dat ding, maar dat was natuurlijk vrij nieuw, die kregen we hier op schildpad, dus die ging zo, dus ik moest, weet je wel, zo, mijn vader, we waren al een tijdje onderweg en mijn vader liep helemaal zo, weet je, dus mijn moeder zegt, heb jij niet mijn stok? Oh ja, weet je, dus ik, ja, dus weer met die andere stok halen, toen was mijn moeder de tasje nog kwijt, meiden met tasje, die is altijd de tas kwijt, dus de hele auto overhoop gehaald, dan bleek ze, oh nee, hij ligt thuis, nou, weet je wel, zo, ja, nou ja, snap je, dus je bent minstens, nou ja, minstens een bak of 10 verder voordat je geland bent in het tuincentrum en denkt, waar zijn de knolbegonia's eigenlijk? Snap je? Snap je wel, maar dan ben je er al voorbij. Dus ik dacht, we moeten terug. Want je weet nooit hoe ver je doorgedrongen bent in het... Ik denk, het veiligste is gewoon dezelfde weg terug. Terug naar die knolbegonia's. Maar ja, draaien en keren met twee bejaarde ouders, man, dat is ook een hele uitdaging. Dat begint er al mee dat je vader duidelijk moet maken dat we moeten draaien. Pap, we moeten terug. Hè? We moeten terug. We moeten omdraaien. We moeten omdraaien. De knolbegonia's zijn helemaal aan het begin. De knolbegonia's, hè? Ja, die zijn in de aanbieding. Ja, precies. Maar die zijn helemaal aan het begin. We zijn er voorbij. Ja, we moeten... Nou, hij had het in de gaten. Dus wij draaien, weet je wel. Ja, maar ik had ondertussen ook nog in de Gouden Geit, in een van de eerste bochten, had ik zo'n grote canvas tuinposter had ik te pakken. Weet je wel, zo'n opgespannen voor aan je schutting. Weet je, mijn moeder zag hem hangen, er stonden koeien op. Nou, ze was gelijk verliefd, want vroeger bij ons in Haarlem-Noord, serieus, dan kon je gewoon vanuit de achtertuin kon je op de weilanden met de koeien kijken. Het is nou helemaal volgebouwd, maar dat was toen zo. Dus dat vond mijn moeder helemaal een leuke herinnering, dus die wou ze hebben. Dus ik heb die koeien er gelijk afgehaald. Ik zag later pas dat je ze beneden moest pakken. Maar goed, in ieder geval die poster heb ik eraf. Ja. Maar ik kon mijn vader ook niet te lang loslaten, weet je wel. Dus, ja, dus ik liep, nou ja, dus wij waren aan het draaien en keren, mijn vader en ik. Ik zwiepte nog bijna een hele kudde van die gouden nepkandelaars omver met die koeien, weet je wel. Nou, maar wij waren... Toen moest mijn moeder nog draaien, maar ja, mijn moeder is een vrouw. En vrouwen hebben geen ruimtelijk inzicht. Ik mag het zeggen, ik ben zelf ook een vrouw. Dus mijn moeder, die was heel lang bezig met dat scootmobieltje van, ben ik nou al gedraaid of niet? Nee, ik ben nog steeds niet gedraaid. Hoe draai ik nou, weet je? Het ging ze ook nog tegen zo'n hele grote stellingkast met bloempotten op. Oh! Man, het ging allemaal maar net goed, weet je. Nou goed, op een gegeven moment, oh ja, dan had ze het in de gaten. Nou, dus wij waren op de terugweg. Mijn zus, die was ook ergens bij, die was uit het zicht. Dus nou ja, wij, ja, die kon ik zo snel niet vinden. Nou, dus ik was met, we waren met z'n drieën op de terugweg. Toen moesten ze naar de wc.
1: Het geëikte probleem. Toen moesten we naar de wc. Ja, ik heb hier wel een beeld bij hoe dat dan gaat in zo'n tuincentrum en hoe lastig of dat soms kan wezen. Ik ben ook al eens met een hele groep mensen naar de kerstshow.

van in Lochem en West. Ja, dat is ongeveer net zo dat je op moet passen. Dat je op moet passen met een rolstoel ook niet zo'n rekken omtuntelt. Of dat je vervolgens in de file terecht komt en dat je niet wennen of keren kunt. Maar in ieder geval, ik vond het een leuk stukje. En wat ik nog even aan het einde van deze uitzending wil zeggen, want je hebt nog maar 3 minuten.

0: Slingeland FM met het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
2: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
1: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwelijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
3: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to

0: overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.

0: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bommen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 11 uur.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Katshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd naar de onrust rond de komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van de opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert daarmee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het aan 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van middernacht.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nachtwacht.

0: 4 uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. De Nachtwacht.